0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij haar grote liefde toevertrouwt. De mooiste rood.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jet

0: Rutte zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
1: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
0: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: Voor de

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

terras of in café. En iedereen probeert om haar eens te versieren. Een kleintje vraagt ze dan, ze krijgt er zelfs twee. De mannen om haar heen, het

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Van vinyl en schijf.

Ja, luisteraars, een hele goede middag toegewenst. Dus luisteraars, ik wens je weer een onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent als vanouds afgestemd met het sjaaltje van de Palm FM zender. Je live vanuit de Palmboombunker met een paar plaatjes op de vaste vrijdag. En we hopen dus op een goede verbinding van Sprake van de Music. Dus luisteraars, een onnozel goede vrijdagmiddag toegewenst. Je bent afgestemd hier met de Palm FM zender. Hier dus bij Vechtal NL. Op de vaste vrijdag. En luisteraars, voor goed verzoek of reactie, laat het nummer hier 06. En dan 33-14-8686. Dus luisteraars, laat weten waar de radio aan staat vandaag in Den Landen. Het is allemaal weer mogelijk op 06 en dan 33-14-8686. En vraag dan, onneuzelen, Skyvie zijn.

zoals een goeiemiddag. Ik ben hier verbonden met de Palm FM Radio. Als een meer met de vaste prik hier op de vrijdag bij Vechtel NL. Luister als voor goed verzoek of reactie naar de nummer 06 en dan 3314-8686. Dat is wel het vaste nummertje van de vrijdag. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. Wordt hem super gewaardeerd aan deze kant. Dan weten wij weer waar we het voor doen vandaag. Hè. Luister als we gaan hier ook verder met de eerste serie vocale plaatjes. Luisteraars, we gaan hier verder met een plaatje van de formatie Highway met Lodi. Volgt de rest helemaal vanzelf hier. Ik wens u een hele goede vrijdagmiddag toe. Als je nog druk aan het werk bent, werk ze uiteraard. We draaien ze vandaag weer voor alle luisteraars, hè, voor niemand en niemand uitgezonderd. Ook in vallen zieken en vallen bejaarden uiteraard. Oftewel voor Jan en voor alle mannen. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. Een hele goede vrijdagmiddag.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

morgens vroeg op, dan ben ik uit mijn humeur. En ik weet dan niet goed wat ik moet doen. Maar mijn leven, dat krijgt dan opeens weer wat kleur. Al

Ja, luisteraars, 1, 2, je hoort hier met Garagelied. Was hem zeer speciaal voor de boys daarbij, PM in Dederswaard. Ook Lukim, dankjewel voor jouw reactie. En werkt ze daar, hè? Luister als je mee die afgestemd op de Palm FM zender. Luister als we gaan heel eventjes de band verlaten, hè? Zijn er zo weer? In last van een storing aan deze kant.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,

Ja, 1, 2, luisteraars, daar gaat hij weer, hè. Ben wel. Je zult hem zien, hè, het is nou wel vol lood hier, hè. Luisteraars, luister mee, je bent hier dus afgestemd op de Palm FM zender. Dan zijn we hier dus met een kleine onderbreking. Maar we zijn er weer, hè. Strak aan de band. Luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje. Ik wens u een goede vrijdagmiddag toe, hè, luister mee.

is the sound? Check. De palmboompjes in de plooi? Check. Zet die muziekmachine dan maar eens op standje 2.

ga graag bingoën. En ik ben de grappenmaker van de bingo-club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: Ja, luisteraars, weer eens even een lekker plaatje van de Sunstreams met Ik hou nog steeds van jou.
1: Al die woorden die je zei, blijven mij voor...
0: Live hier dus bij de Palm FM zender. Deze was MC speciaal voor Frankie daar in de Unimog bij Apeldoorn. Nog even dankjewel voor jouw reactie. Luister uiteraard gezellig mee vandaag, hè. Succes met de werkzaamheden.

Dus luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier als vanouds afgestemd op de Palm FM zender. We blijven hier vandaag weer vanuit de Palmboombunker, hier bij Vechtal NL. En we hopen op een goede verbinding van Sprake van de Music. Dat we vandaag gewoon een plaatje een beetje naar wens mogen zijn.

Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686, 06, 3314. En dan 8686. En luisteraars, we hebben vandaag goed nieuws, hè. We zijn ook live in de lucht tegenwoordig op DAB, hè.

Goed luisteren. We zonden zijn met een paar reacties. De zenderbak in Gooinier. Gaan we verder met de volgende serie blaadjes. Tiri tiri tiri. Hey, wil ik in mijn schrijf je erin van de Dire Straits met de Walk of Life. En doe ze hem de groetjes bij de firma PM. Groetjes namens Stijn. Ook Stijn luisteren ze allemaal mee. Mooi dat jij er weer bij bent op deze vrijdag. Plaatjes gedraaid. Blijf er ook gezellig bij. Ook het muziekboetje. Luister maar eens even gezellig mee daar onder de werkzaamheden. Dankjewel voor jouw reactie. Blijf erbij. Ik was hem goed hier. Groeten van de Rode Baron. Ook Rick naar de Rode Baron. Wel bekend van vroeger, hè? Luister eens allemaal mee, kerel, hè? Blaadjes zijn voor jou. Mooi dat het ontvangetje daaraan staat. Ook Freekje de Zilverster. Vanaf locatie Apeldoorn. Luister eens allemaal mee. En ze worden gedraaid voor Willem en voor Angela. En Rocking All Over the World is gedraaid. Luister eens allemaal mee aan die kant. Ook een goede middag, Las. En we zijn er ook weer bij. Groetjes namens Henkie Groothuis. Ook Henkie luistert mee. Vaste luisteraar, blijft er ook gezellig bij. Ook een goede middag en daar zijn we weer. Dan heb je er nog een eentje van Volbeat. Ook jongens daar met de straatwerkzaamheden daar bij de Stuw en Vilster. Luister gezellig mee. En ook Mr. Wellenberg. Succes daar, hè. Je bent dan weer behoorlijk jovel op de shovel, hè, zeg ik al wel. Luister gezellig mee. Ook een goede middag heb je nog een met het plaatje van het garagelied. Een goed nieuw vanuit de firma PM van Luc. Ook Luc luistert mee daar in Dederswaard. En het plaatje is gedraaid. Blijft er ook gezellig bij vandaag. En werk ze daar, hè.

Oké, mijn Jola's en hier hebben we een groet vanuit Hino City. Graag met het plaatje van The Backful Fly. MCS speciaal voor de bouwers die hier wel aan het werk zijn. Ook MCS speciaal voor Arne en voor Aads. Die vandaag op de beurs staan in Harderberg. En de groetjes van Bali, Bobo en Bontje hemzelf. Jongens daar bij de firma Aads Emper in bouw zonder C. Luister maar eens even gezellig weer in Hino, hè. Plaatjes hebben jullie daar. En werk ze daar, hè. En de plaatjes eruit. Ook een goedemiddag kerel, we luisteren ook weer gezellig mee hier. Onder de werkzaamheden graag een plaatje van Jovink en een eentje van ECDC. Groetjes namens Henkie Schuttert, ook Henke luistert mee daar. De plaatjes zijn uiteraard gedraaid en succes daar, hè. Met het slootjes uitmaaien, hè. En ze gaan voor jou in de ronde, meneer. En werkt ze daar ook. André Pannen, de vakstoer, luistert gezellig mee. En dankjewel voor jouw reactie. En succes daar met die grote maisrace, hè. Ook Frankie daar dus, luister eens allemaal mee, hè, in de locatie Apeldoorn via de stream. Het plaatje is dus gedraaid van de Sunstream, succes daar.

Ook de jongens die niet meer aan het straten zijn, daar bij de stuw. Luister maar eens even gezellig mee, hè. Jong, die ben al langer weer vet, hè. Hey, jong. Goed, luisteraars. Laten we even maar de radio aanstaan, hè. Het is mogelijk op 06 en dan 3314 en dan 8686. 06 en dan 3314 en dan 8686. Wordt er geregeld. Ook Wouter Jansen, onderzelen. Meneer, luister eens allemaal mee daar. Mooi dat hem ook hier Jannes...

En succes er, hè, op het buurtbus gebeuren, hè. Hoi, night best met jou, hè. Die boert altijd maar achter u, hè. Van het vrachtwagen die naar de buurtbus, hè.

Ook maar eens een mooie draai voor Dante op het Krantie. Voor de Maarboer namens André Pannen, de Vaksboer. Ook André daar luistert mee. En ja, de blaadje wordt gedraaid voor Dante, hè. Onneuzelen Dante. Titi. En jongens, luister mee, hè. Van Lindeboom. Ook het giet weer lekker vandaag. En graag hem een mooie van. En toen stond er een vraagteken. Nou, ook Ben aan Geugelaar luistert mee, kerel, hè. Gaan we het speciale goed vandaag richting Hogeveen. En luister.

Luister nou even, we gaan ook weer verder met de volgende serie blaadjes. Hier dus een neuzeltje live bij de Palm FM Radio bij Vechtal NL. Als hem op de vaste vrijdag hier. 06 en dan 3314-8686 is het nummertje. En wat is ook hier aan het ogen geregeld? Gaat de volgende blaadje over vrouw Smits, hè? Luisteraars, goedemiddag en daar hoor.

0: voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.
1: Mooi man.

geklapt een band en ik moet aan de kant. Ik sjor aan mijn reserveband, daar grijnst zo'n zwijn me aan. Dan breekt ook nog mijn krik in twee en ik lig in een deuk. En 120 varkens lachen zich zo.

0: kwam ik daar dan eindelijk aan. Ik reed recht naar het slachthuis en daar kwam de baas al aan. Hij opende de laadbak en hij schreeuwde vol venijn. Jij moet mij brengen schapen, wij hier niet eten zwijn. Ik zit daar maar en huil haast van geluk.
1: De volgende plaatjes zijn voor Veerle en voor Billy.
2: En welk plaatje is dat?
1: De zomer van Ayalele, zing mee! Olé!

Ja, hallo, 1, 2. Luisteraars, een hele goede avond toegewenst. Luisteraars, ik wens u een onheus een goede vrijdagavond toe. Je bent hier weer als vanouds afgestemd op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal.nl. We hopen op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. En ja, luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, laat het nummer 06 en dan 3314. En dan 868606. 3314. En dan 8686. Dan wordt het ook hier aan de ook geregeld. En vraag maar eens even een leuk plaatje aan voor je maatje. Of voor vriend of voor vijand. Ja, en luisteraars, zet de radio. Ja. Ook maar eens even aan, hè. Op DAB, hè. DAB Plus, hè. We zijn helemaal hartstikke live te horen op DAB, hè. Ongekend, luisteraars. Als we zijn in de regio Vechtal.

Ook even de groetjes doen aan de panvogel. En de groetjes namens Wouter Jansen. En ook Wouter Jansen daar op het buurtbusje. De man die toch ontzettend achteruit boerde, hè? Luister mee, kerel, hè? Deze van de gedraaid voor André Pannen, de vaksboer. Ook André, luister mee, kerel, hè? Jan ook al weer gereageerd, hè? Plaatjes zijn voor Daanti op het kraantie. Luister gezellig mee aan die kant. Ik was hem goed hier bij Nieuwlander. Groetjes van de zender Bilsbar. Ook Marco daar, luister gezellig mee. We gaan samen met Veerle. De plaatjes zijn voor jullie daar. Luister maar eens gezellig mee vanavond. Blijf erbij. Ook Herman. Van Veld 1 op Laabrug, luister gezellig mee. Ik denk vanaf locatie Zuidwolde. Is gewoon voor jou in de ronde, kerel, hè. Ik zag dat je had gerammeld, maar we gaan hem druk, hè. In ieder geval, luister mee, de kerel. Is gewoon voor jou in de ronde. Ook Hansie, luister snel mee vanaf locatie Hogeveen. Dat is wel nog even zeer speciaal voor jou gedaan, kerel, hè. En blijf erbij. Ook Sander, de Proeme, de Prima, Bruimetuinman, luister snel mee. En het is night best, maar ik heb jou gisteravond night gehoord, hè. Ah, joh. Niet best, hè. Maar in ieder geval, luister mee, kerel, hè. Onder het bier en lieren daar, ze gaan voor jou in de rond ook. Junti. Niet meer je daar op de Vanbaag, luister gezellig mee, kerel, hè. En ze gaan voor jou in de rond en maak er vanavond een mooie avond van, hè, op Den Hoornhorst. En luister mee, ook Henry de Moeze, luister gezellig mee, kerel, hè. Helemaal in het zuiden van het land. En ook even van harte beterschap, hè. En ze gaan voor jou in de rond, kerel. Ook hem dankjewel weer voor de medewerking. En luister mee. Ook hem hier wordt weer meegeluisterd. Groetje van Marcus van Ringen. Ook Marcus daar, luister mee, kerel. Plaatjes zijn voor jou. Luister ook gezellig bij vanavond. Ik ben ook hem zeer speciaal voor de lady. Nienke, hè. En luister mee. Ook Boer Wamelink, luister gezellig mee daar in Giepmen. Die rammelt straks maar zin weer, hè. En luister mee daar. Ook de luisteraars daar uit Zweden. Luister gezellig mee. Juliet met Erwin. En de plaatjes zijn voor jullie. En dat had helemaal niks te maken, hè, met de Olde Beuna's, hè, dus. Ja, niet alles draait om die man, hè. Wel heel veel, maar niet alles, hè. Luister, gezellig weer in Zweden en ze gaan voor jullie naar rond. Ook Hulsebosje daar, Ruud Heino, luister gezellig mee vanavond. Plaatje is gedraaid van Dr. Bernhard. Het plaatje van Selingoom wordt zometeen nog eens even gedraaid, dacht ik, hè. En luister zelf mee. We gaan met schijfje draaien van Shakker. Met Manuela. Voor de wagenmoeder Johnny Bonenkamp, de mookschepper. Ook Johnny Boy. Luister zelf mee, dat kerel, hè. Plaatje is wel gedraaid. Het was hem zeer speciaal voor jou. Het was ik mooi dat jij er weer bij bent vandaag. Luister mee aan die kant. We gaan de plaatjes vandaag in zeer speciaal richting Moederstar in Vilsteren. Luister zelf mee, hè. Oma Bernadette. En ze gaan met speciale groet richting Vilsteren vanavond. Ook Bernhard Guichelaar, luister gezellig mee vanaf locatie Hogeveen. Plaatje is gedraaid van duo de Voortse Boys. Dus ik heb zeer speciaal voor jou daar en luister gezellig mee. En succes vanavond met het bieren leren, hè.

Goed luisteraars, laat weten wat Joren wilt op 06 en dan 33. En dan 14-8686. 06 en dan 33-14. En dan 86. En nogmaals, die 86, hè, wordt het ook Jan Doki geregeld. Ook Stefan Drost, luister gezellig mee. Je moet het hem goed is daar, hè, via de DHB, hè. Luister mee, kerel, hè. Dankjewel voor jouw reactie, blijf erbij. Ook graag een mooie draai voor Jos en Hilly. Die zijn morgen 30 jaar getrouwd, hè. En Hilly is morgen ook nog eens jarig, hè. Dubbele feest op de Vlierhoek. En voor de maag, mijn naam is Suzanne ook. Suzanne daar op het achterveld, luister gezellig mee. De plaatjes gaan zeer speciaal in de ronde voor Jos en Hilly, hè. En luister gezellig mee daar. Maak er wat moois van, hè. Dat gaat vast lukken, hè.

was hem. Goed hier vanuit de locatie. Dan Zolte. Even een dag hier in de mais. En draai ze maar eens even voor Raymond Raasman. Laat hem maar eens even snel werken. Ook Michael Raasman luistert mee aan die kant. We gaan ons best doen, hè. Voor een mooi plaatje. Voor Raymond Raasman, hè. Een plaatje van de drie meisjes, hè. En luister zelf mee daar in locatie Dalmsholte, hè. En blijf erbij vanavond.

Ook een goede dag. En daar hebben we een mooie van ons, Willempie Duinen, met Lola. Wordt aangeboden door Henkie Groothuis ook. Henkie, luister mee daar. En ook daar wordt geregeld. En ze gaan in met speciale goed jouw zijde op aan vanavond. Goed, luisteraars, nog een eentje. Klein instrumentaaltje hier. Gaan we weer verder met de Vondzeerblaadjes.

Goeders, luisteraars, laat weten waar de radio aan staat. Vanavond wordt gewaardeerd hier. Dus mogelijk om 06 en dan 3314. En dan 8686. Goed, luisteraars, luister mee. We gaan ook weer verder hier met de volgende serie blaadjes hier. Live en rechtstreeks bij de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal en L.

zijn tropische drankjes,

Ja, luisteraars, horen ze. Willem Duin met Lola. Was even zeer speciaal voor Henkie Rotenhuis daar in Dalfsen. Luister gezellig een keer al, hè. Nogmaals, dankjewel voor jouw reactie. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier nog even live afgestemd op de Palm FM-zender. Je bij Vecht al wel met het nummer 06 en dan 3314-8686. En vraag snel, nee. Is het volgende blaadje zeer speciaal voor, ja, voor alle boeren en loonwerkers in de mais. Even zeer speciaal voor de familie Rietman in de mais vandaag. En ook even zeer speciaal voor de gebroeders Maasman, hè, voor Tom en voor Lars Maasman. Ja, morgen nog hartstikke druk, hè, die jongen in de mais, hè. Bij Gerbert Warmeling in Rietman. Jongens, succes daar morgen en ook vanavond nog even, hè.

de stad, maar een proces verbaal. Hij schreeuwt door het stadhuis, ik ben haar roep. Toch is die burgervader vaak het ergst van allemaal.

0: Dus Los Azores, hè, een lekker mooi plaatje. En origineel, hè, van Mieke, de Engelbewaarder. We zijn live hier bij de Palm FM-zender, hier bij Vecht ONL. Luisteraars, voor goed verzoek of reactie, dat de nummer nog steeds 06 en dan 33 14 en dan 86 86. Ja, luisteraars, hoogste tijd, hè, voor de rockschijf. Zeer speciaal voor Boer Wameling, hè.
1: En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Luister maar eens even, gezellig middag, Herbert. En succes onder het melken, hè. Je zet er aan maar eens even snoeihard haar. Dan geeft ze net wat meer, hè.

Ja, luisteraars, we hebben een heel mooi plaatje hier van de formatie Son Mieux. It feels like home, hè? Deze was immers speciaal voor Willempje daar uit Apeldoorn. En nog even dankjewel voor jouw reactie. Luisteraars, je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Je bent Vecht Al&L met een vaste vrijdag gebeuren hier. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid de nummer 06 en dan 3314 en dan 8686 wordt het Okie, Jan Dokie geregeld. Is het volle blaadje MCS, speciaal voor Rick daar, de Rode Baron. Luister, gezellig mee kerel, hè. Hij is zeer speciaal voor jou en zet de radio maar eens in mijn standjader.

Ja, dat zou zeggen, ze hebben een heel mooi plaatje van Leo D. Live hier bij de Palm FM Radio, bij Vechtal NL. Luisteraars 06 en dan 3314. En dan 8686. Dus doen we straks eens in een paar verzoekjes de bak in mietenieren. Luisteraars, we gaan hier verder met een plaatje van Moorwerk. En die is speciaal voor Vincent en Suzanne daar op het achterveld. En Vincent, die weet het, dacht ik wel raad mee, hè. Probleem? Hij zegt altijd een probleem, hè.

0: luisteraars en amateurs in de landen. Zo staat u even een kort moment in de verbinding met de zender Obama. In hi-fi stereo en een klein regeltje RDS. Voor de tekstbeleving. En we knallen nog even een mooie zwarte pannenkoek op het hekwerk. Bis next maal, Titom.
1: Ah, jongens, dit is geen porneem. Nu gaan we er een porneem. Niet te zuinig.

Ja, luisteraars. Deze SMC is speciaal voor Raymond Raansman daar. In de locatie Damsholte. Er wordt jaargeboren namens Michael Raansman, hè. En jongens, luister mee daar, hè. En die kant...

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Hallo 1-2, hartstikke. Luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagavond toe. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Als in weer oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdagavond bij Vechtal en Uil. Als we stemmen via de ether, de stream op het wereldwijde web en tegenwoordig ook via DAB+, hè? Jawel. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie naar de nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. 06 en dan 3314 en dan 8686. En dan wordt het Okie aan Dokie geregeld. Zo zijn we een paar reacties de bak in gooien hier. Ook Gerbert Warmeling daar in Giepman luisteren zelf mee. En we draaien de plaatjes vandaag even zeer speciaal voor Tom Masman en voor Las Masman. En jong, die bent morgen weer hartstikke druk in de mais, hè? Met de grote maisrace. Ik heb de rockschijf gedraaid. En ook het andere plaatje ligt op scherp zometeen, hè? Die wordt gedraaid en luisteren zelf mee daar aan die kant in Giepman. En succes morgen, hè? In de mais. Ook Rick daar, de rode Baron Radio. Luisteren ze allemaal, kerel. En de plaatjes zijn we gedraaid, hè? Van Duits tot Engels tot Nederlands. Het mag allemaal weer vandaag, hè? Luister mee, kerel, hè? Is gewoon voor jou in de ronde. Ook Willem daar uit Apeldoorn. Luisteren ze allemaal mee vanavond. Ik heb hem het plaatje gedraaid van Somjeu. Ook hem de nieuwe van Romana. En ook hem een mooie plaat van Zeg, mooi meisje. Van Gerry Boes. En luisteren ze allemaal aan die kant in Apeldoorn City. En ook hem zeer speciaal gedraaid vandaag voor Angela, hè. En luister mee. Ook Josje daar op de vlieger ook. Luisteren ze allemaal, kerel, hè. En maak er morgenavond een mooi feestje van daar. Ik heb samen met Hilly. En van harte gefeliciteerd alvast, hè. Met jullie 30-jarig huwelijk, hè. Ja, alvast, hè. Morgen is het zover, hè. En morgen is het ook de verjaardag van Hilly, hè. Ook alvast van harte, Hilly, hè. Wel bekend van RTV Oost op de V-wagen, vorige week zaterdag. We zijn er vandaag nog even speciaal voor Raymond Raasman. Jongens, daar luister mee in locatie Damsholte. En zo gewoon voor jullie in de rond, hè. Ook Michael, veel dank voor jouw reactie. En luister mee, hè.

Volgens mij zijn ze nog steeds MC's. Speciaal voor Stefan Drosta. Luister zelf mee, hè. In locatie Denusvaart. En ze gewoon voor jou in de rente. En dat doen ze.

Goed los was, laat weten dus waar de radio aan staat vanavond. Het is allemaal weer mogelijk op 06 en dan 3314. En dan 8686. Dan wordt het ook hier geregeld hier.

We gaan ze uiteraard vandaag nog in met speciale groet richting Vulstrandaar. Met speciale groet richting oma Bernadette. En luisteren ze allemaal mee daarheen. Goed, luisteraars 06 en dan 3314-8686. We gaan hier verder met een heel mooi blaadje van CCR. Die is zeer speciaal voor die ouwe daarboven, hè. Luistert vast wel mee, denk ik, hè. Dus luisteraars, we gaan hier verder met CCR. En dat rockt er hem mooi over, hè. Luisteraars, de roetjes, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. Ik wens u een goede vrijdagavond toe. 06 en dan 3314. En dan 8686.

Luisteraars, de groetjes. Dit is CCR met Up Around the Band. En die zet me hier eens in op standje snoeiharde. Dat doen we. Luisteraars, luister mee. Daar hoor.

0: Ja, luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, een goede avond. Je hoort erin een heel mooi plaatje van René Vroger met Waylon. Hoe de liefde gaat. Deze was even zeer speciaal voor Moedersdag in Vilsteren. Luister uiteraard gezellig mee. Het volgende plaatje is zeer speciaal voor Josje daar op de Vlierhoek. Ja, Jos, je zit er morgen al 30 jaar aan vast, hè? 30 jaar. Dat is een best end, hè?
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buiten.
0: Nou, Hilly is er zo blij mee.
1: Dag trok ik de stoute klompen.
0: Luister mee op de Vlierhoek en maak er morgen een heel mooi feestje van, hè? En Jos, deze is voor jou, hè? De grens.

Ja, luisteraars, horen ze. Je hebt een heel mooi plaatje hier van Piet Veerman, hè. Dit zijn ze. Oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdagavond bij Vechtel NL, hè. Met de Palm FM-zender. We zijn er nog steeds, luisteraars. 06 en dan 33. 14 en dan 8686. En luisteraars, we doen niet heel gauw Engels op Engels, maar vanavond wel, hè. Deze is hem zeer speciaal voor Erwin. Omdat hij dat zo super mooi vindt, hè. Ja, die man is te gek op, hè, daar in Zweden. En luister eens nog mee daar, Erwin, hè. Dan word je aangeboden namens Wim de Oldermeunaars. En dan weet je het wel, hè. Dan kan de radio eigenlijk wel uit, hè. Het is langer geen vrijbuiters, hè. Luister eens nog mee daar in Zweden. En volgende plaatje is voor jou, Erwin, hè. Word je aangeboden namens Wim de Oldermeunaars. En de Oldermeunaars heeft de radio op standje vol gas. Ik denk dat jullie hem zo uitzenden, hè.

Ja, luister naar Zeurs, hè. Alles mag op vrijdag. Deze was hem zeer speciaal, dus voor Erwin daar in Zweden. En met jou gewoon namens de Oldeburna's. En wat een geluk heeft die Oldeburna's toch, hè. Alles mag op vrijdag. En ja, dus alles mag op vrijdag. Ik kreeg er zometeen wel van langs, hè. Maar dat hoor je vanzelf, hè. Wim de Oldeburna's, luister mee, hè.

0: Jelle zoals een houten tolle van de Lengo's hier bij de Palm FM-zender.
1: Het kleine joch.
0: Het volgende plaatje is MC speciaal voor onze levensgenieter, hè? Voor Wim de Holdebeunaars, Holde Snuppets. Je bent alweer toe aan Dippy Dippy, hè? Ik zeg er verder niks van, maar... Je bent er gek op, hè? Hé, hey, joh, Holde Snuppets.
1: Seks in de bejaarde flat. Ieder...
0: Ja, want jij bent zo'n oude bejaarde man, hè? Ik denk dat Erwin uit Zweden het er wel mee eens is, hè? Ah joh, luisteraars, niet veel te gek, hè? We gaan even verder met Jannes hier, hè? Ik wil alles, want de Holdebeunaars wil ook altijd alles, hè?

een gek en het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn om een drukker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een mek. En het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn

0: Quintos.
1: Vanaf de allereerste dag dat ik je zag
0: in Quintos.
2: Het is een
3: UFO, het is een schotel uit de sterren.
0: En nog veel meer op het Corona-team.
4: 98.10 Stereo en RDS.

Ja, luisteraars, een hele goede vrijdagavond toegewenst. Luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagavond toe. Je stond hier live en rechtstreeks in de verbinding met het geluid u gebracht namens de Palm FM zender. Als een live op de vaste vrijdag bij Vechtal NL, hoop dat onze verbinding goed was toe. En we gaan de band weer uit, hè. Luisteraars, dit was hem hier, de Palm FM radio. Live op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. En iedereen, dankjewel voor luisteren en voor de aandacht. En dankjewel voor alle reacties zo weer, hè. Was ik hem weer uitsteekbaar voor de bakker, hè. En het was ons weer een groot genoegen, luisteraars, hè. Vandaag, deze vrijdag. Dan zijn we er als het goed is, volgende vrijdag, gewoon weer, hè. Luisteraars, voor nu allemaal een heel goed weekend. Maak ze maar moois dan. En dan gaan wij hier zo de band uit met normaal de beladen van de muzikant. Is het einde beladen zijn de uitzending vanaf deze kant. Gaan we op zoek naar de 2 meter bak. Gaat het rommeltje weer van de stroom, hè? Luisteraars, de groetjes. Een heel goed weekend. Graag tot volgende week vrijdag. En geniet verder van alle live DJ's dit weekend op Vechtal NL. En volgende week natuurlijk, hè. Ook allemaal succes gewenst natuurlijk, hè, vanaf deze kant. Luisteraars, de groetjes. Een goed weekend en graag tot die volgende ronde. Ajus.

Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. In drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou. Je kunt me niet.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties.